0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven. Can't touch this. Touch this. You can't touch this.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
2: In Bornem in de provincie Antwerpen heeft de politie een man gearresteerd die weigerde mee te gaan naar de gevangenis. De man bedreigde de agenten met een mes en sloot zich vervolgens op in zijn huis. Na de inzet van de speciale eenheden kon de verdachte na een urenlang beleg zonder gewonden worden ingerekend. Waarom die man mee moest naar de gevangenis is niet helemaal duidelijk. In Washington is de 80ste verjaardag van de Amerikaanse president gisteravond goed doorgevierd. Het grootschalige feestje omvatte onder meer kooigevechten als entertainment. En Trump blijft hopen om in de komende uren die vredesdeal met Iran helemaal rond te krijgen. De Amerikaanse zanger Oliver Tree is omgekomen bij een tragische botsing tussen twee helikopters boven het Braziliaanse Rio de Janeiro. Bij het ongeval vielen in totaal 6 doden. Tree verbleef in Brazilië voor zijn wereldtournee. In september stond er nog een concert in ons land gepland. Hij scoorde zijn grootste hit met het nummer Miss You. Rode duivel Jeremy Doku mist mogelijk een beslissende WK-wedstrijd in de knock-outfase. Zijn vrouw is hoogzwanger en de geboorte is gepland rond de 8e finales begin juli. Een moment dat Doku absoluut niet wil missen. Nu, straks spelen de Belgen hun openingswedstrijd van de groepsfase tegen Egypte. De weersverwachting. We beginnen grijs en bewolkt, maar in de loop van de dag breekt de zon door bij 21 graden. De dagen hierna verloopt het weerbeeld zomers warm met vanaf donderdag tropische temperaturen tot 30 graden en meer.
1: Classics. Jouw classics. Jouw leven.

0: al je renovaties, groot of klein, moet je bij Vini Project zijn. Metsel en dakwerken, tegel en voegwerken, gyprok, ramen, deuren en nog veel meer. Van badkamer tot keuken, van zwembad tot tuinhuis. Vraag nu je gratis prijsofferte aan en bel Vincent op 0471 340 421. 0471 340 421. Of bezoek onze Facebookpagina voor meer info. Vini Projects, jouw partner in renovatie.
1: Café Het Veer op de Grote Markt in Blankenbergen is dé plek voor een gezellige babbel, lekkere koffie, een wijntje, een frisse Stella of Jupiler of een heerlijke cocktail. In Het Veer serveren we verse dagsoep, spaghetti, crocs en van verschillende warme hapjes tot heerlijke kaas- en garnaalkroketten. Er is terras en parking vlak voor de deur en prijzen die vriendelijk blijven. Ben je aan zee? Geniet dan met ons mee in Café Het Veer, Grote Markt 8 in Blankenbergen.
2: Jouw classics, jouw leven. Dit is Classics.

0: Weersverwachting. We beginnen grijs en bewolkt, maar in de loop van de dag breekt de zon door bij 21 graden. De dagen hierna verloopt het weerbeeld zomers warm met vanaf donderdag tropische temperaturen tot 30 graden en meer.
1: De hele dag door. Dit is Kustradio.

0: Blankenbergen heeft nieuws. De grootste en beste topartiesten uit de tattoo-industrie komen met z'n allen naar Blankenbergen voor de tweede editie van Tattoo Legends. Van 1 juli tot eind augustus. Internationale prijswinnende tattoo-artiesten komen met z'n allen langs bij Jester's Hangout. Ervaar topniveau in tattooing, unieke ontwerpen en de best of the best. Alleen bij Jester's Hangout. Jester's Hangout. In de Lange Straat 63 en de Kerkstraat 133 in Blankenbergen. Jester's Hangout. Don't miss it.
1: Culinaire eetwinkel Meunink in Blankenbergen. Dat is heerlijke, verse belegde broodjes, slaatjes en pasta's, maar ook charcuterie, vlees- en traiteurgerechten. Met een ruim assortiment aan dagschotels, voorverpakte porties vis, vlees, groente of aardappelbereidingen. Ook is er een vegetarisch aanbod voorzien. Kijk en bestel via onze nieuwe webshop op www.meunink.be of kom langs in de Kerkstraat 115 in Blankenbergen. Open van 8 tot 18:30, 7 dagen op 7. Of kies voor onze automaat net naast de 24 op 24 bereikbaar.
2: Classics.

blokkade van Iraanse havens onmiddellijk op te heffen. Schepen van de wereld, start your engines. En laat de olie stromen, schrijft hij op zijn sociale mediaplatform Truth Social. Een meerderheid van de Zwitsers heeft in een referendum een voorstel verworpen om een maximale bevolkingsgrootte vast te leggen, blijkt uit definitieve resultaten dat alle stemmen in de 26 kantons zijn geteld. Het referendum was georganiseerd op initiatief van de radicaal rechtse SVP, de grootste partij van het land. De partij wilde de Zwitserse bevolking tegen 2050 beperken tot maximaal 10 miljoen inwoners. Er werd dan vooral gekeken natuurlijk naar immigratie. Maar blijkbaar vertrouwden heel wat inwoners het toch niet. Want een bevolking beperken, hoe doe je dat? Rode duivel Jeremy Doku zal mogelijk een cruciale WK-wedstrijd missen. Zijn vrouw is hoogzwanger en Doku wil de bevalling niet missen. Die is gepland voor begin juli, dat is ja, rond de achtste finale. De Rode Duivel spelen straks hun eerste groepswedstrijd tegen Egypte. Eerst bewolkt, later meer zon, maxima 21 graden, de volgende dagen zomers warm. Donderdag halen we maxima boven 30 graden, vrijdag zelfs mogelijk 33 graden. Kustradio.

Bjorns verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijekerke. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers, Larissa, Angelo Martinez,

0: De deuren gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop of 15 euro aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuijenkerke. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorns verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit?
2: Kom dan naar Fondue & Co het Keteltje.
1: Bij Fondue & Co het Keteltje kan je zowel à la carte genieten...
2: of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue.
1: Kies voor ons fondue-menu aan 50 euro per persoon. Vanaf 2 personen, bestaande uit een voorgerecht, hoofdgerecht... met keuze uit vlees, vis of kaasfondue en een heerlijk dessert.
2: Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be... om ons volledige menu te ontdekken en reserveer... jouw tafel vandaag nog via 0477 679 627. Bij Fondue & Co het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, zijn we tijdens de vakanties alle dagen open.
3: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
2: Een wereld van verhalen.
4: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
2: Summit.
4: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
2: Summit. Een wereld van verhalen.
5: Voor al je renovaties, groot of klein, moet je bij Vini Project zijn. Metsel en dakwerken, tegel en voegwerken, gyprok, ramen, deuren en nog veel meer. Van badkamer tot keuken, van zwembad tot tuinhuis. Vraag nu je gratis prijsofferte aan en bel Vincent op 0471 340 421. 0471 340 421. Of bezoek onze Facebookpagina voor meer info. Vini Projects, jouw partner in renovatie.

0: Ontdek met vrienden en familie Café Brasserie Majou op de Grote Markt 11 in Blankenbergen. Geniet er in een tof interieur van lekkere tapas, warme hapjes, verse soep en verschillende vers klaargemaakte gerechten. Elke zaterdag zorgt onze DJ voor sfeervolle muziek uit swingende muziekjaren. Dus dansen en stoom aflaten. Café Brasserie Majou, Grote Markt 11 in Blankenbergen, heeft parking en een ruim terras voor de deur. Tot straks!
1: Hou jij van darts en wil je kennis maken met deze razend populaire sport? Kom dan langs Dartshop Blankenbergen.
2: Dartshop Blankenbergen.
1: In de Vissersstraat 36. Wij begeleiden je graag professioneel bij de keuze van jouw darts en toebehoren.
2: Dartshop Blankenbergen.
1: Daar vind je alles wat met darts te maken heeft. Surf voor meer info naar jcdarts.be.
3: Culinaire eetwinkel Meunink in Blankenbergen. Dat is heerlijke, verse belegde broodjes, slaatjes en pasta's, maar ook charcuterie, vlees- en traiteurgerechten. Met een ruim assortiment aan dagschotels, voorverpakte porties vis, vlees, groente- of aardappelbereidingen. Ook is er een vegetarisch aanbod voorzien. Kijk en bestel via onze nieuwe webshop op www.meunink.be of kom langs in de Kerkstraat 115 in Blankenbergen. Open van 8 tot 18:30, 7 dagen op 7. Of kies voor onze automaat net naast de 24 op 24 bereikbaar.
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
5: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
6: Zin in een nieuwe uitdaging aan de kust? Wil je het horecaseizoen van dichtbij meemaken? Beef Bar is dringend op zoek naar een hulpkok. Maar ook bar- en zaalpersoneel zijn meer dan welkom. Zowel flexies als studenten. Werk in een dynamische omgeving met een tof team en de sfeer van de kust erbij. Interesse? Bel 0468 12 12 12 of mail naar info@beefbar.be. Beef Bar, misschien jouw nieuwe werkplek voor deze zomer.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: De Pakistanse premier Sharif heeft aangekondigd dat na intensieve onderhandelingen een akkoord is bereikt tussen de Verenigde Staten en Iran. Volgens Sharif hebben beide partijen ingestemd met een onmiddellijke en permanente beëindiging van alle militaire operaties op alle fronten, waaronder ook in Libanon. De officiële ondertekeningsceremonie van het akkoord staat gepland voor nu vrijdag. De overeenkomst met Iran is klaar, laat ook de Amerikaanse president Trump weten. Hij kondigde meteen de heropening en vrije doorvaart van de straat van Hormuz aan en gaf ook de toestemming om de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens onmiddellijk op te heffen. Schepen van de wereld, start your engines en laat de olie stromen, schrijft hij op zijn sociale media platform Truth Social. Een meerderheid van de Zwitsers heeft in een referendum een voorstel verworpen om een maximale bevolkingsgrootte vast te leggen. Blijkt uit definitieve resultaten dat alle stemmen in de 26 kantons zijn geteld. Het referendum was georganiseerd op initiatief van de radicaal rechtse SVP, de grootste partij van het land. De partij wilde de Zwitserse bevolking tegen 2050 beperken tot maximaal 10 miljoen inwoners. Er werd dan vooral gekeken natuurlijk naar immigratie. Maar blijkbaar vertrouwden heel wat inwoners het toch niet. Want een bevolking beperken, hoe doe je dat? Rode duivel Jeremy Doku zal mogelijk een cruciale WK-wedstrijd missen. Zijn vrouw is ook zwanger en Doku wil de bevalling niet missen. Is gepland voor begin juli, dat is ja, rond de achtste finale. De Rode Duivels spelen straks hun eerste groepswedstrijd tegen Egypte. Eerst bewolkt, later meer zon, maxima 21 graden, de volgende dagen zomers warm. Donderdag halen we maxima boven 30 graden, vrijdag zelfs mogelijk 33 graden.
2: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca, Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
0: Dit zijn jouw classics. Kust Radio, de muziek van jouw leven.

0: Bij diverse home, fashion, furniture en decoration ontdek je alles voor jouw perfecte thuis. Van kasten tot eettafels en van wanddecoratie tot geurartikelen. Kleding, schoenen, handtassen, accessoires en geschenkartikelen. Diverse home, dat is jouw stijl, jouw thuis. Je vindt ons op de Zeedijk 181, vlakbij de pier in Blankenbergen. Bij Vishandel Simon in Blankenbergen geniet je alle dagen van een grote keuze verse vis, zeevruchten, huisbereide vissalades, kreeft, fruit de mer en visschotels. Bestel via 050 41 33 18 of kom langs in de Van Marlandstraat 26 in Blankenbergen. Vishandel Simon, voor de beste kwaliteit en service tegen een betaalbare prijs. Volg ook onze Facebookpagina voor de dagelijkse promoties. Vishandel Simon.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Dit is Classics.

0: Lekker eten, 7 op 7, van 11 tot 10, met zicht op zee. Dat doe je bij bistro-restaurant Bon Appetit. Bon Appetit serveert een brede waaier aan verse vis- en vleesgerechten volgens de traditionele keuken. Bistro, brasserie, restaurant Bon Appetit. Daar geniet je bij goed weer op ons terras voor de deur. Je vindt ons op de Zeedijk 178 in Blankenbergen, vlakbij de pier. Reserveer tijdig via brasserie-bonappetit.be of bel 0492 51 84 42.
1: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
2: Een wereld van verhalen.
3: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
2: Summit.
3: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
2: Summit, een wereld van verhalen.
4: De hele dag door. Dit is Kust Radio.

0: dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: Bij twee ongevallen op de snelweg de E403 ter hoogte van Kachtem in Izegem zijn afgelopen weekend 6 mensen gewond geraakt, van wie 2 een tijd lang in levensgevaar verkeerden. Politie en parket die zoeken 3 mannen en een getuige na een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende, waar eind oktober een dertiger met een baseballknuppel werd aangevallen en een tijd lang in levensgevaar verkeerde. De 3 verdachten die zouden tussen de 25 en 35 jaar oud zijn. Oppositiepartij Vlaams Belang stelt voor om op de luchthaven van Oostende een extra gesloten terugkeercentrum te bouwen, waar volgens de partij mensen zonder geldige verblijfspapieren massaal zouden moeten worden vastgehouden. Een voorstel dat doet denken aan het Amerikaanse migratiebeleid. In Oost-Tuinkerke is het eerste expertisecentrum voor zwangerschapsverlies in Vlaanderen geopend, dat een centraal aanspreekpunt wil worden voor iedereen die met zwangerschapsverlies werd geconfronteerd en dat mensen wil begeleiden naar de juiste ondersteuning. Het Zwin Natuurpark in Knokke-Heist bestaat 10 jaar en vierde dat met een festival. In die periode bezochten 1,1 miljoen mensen het park, dat daarmee een van de belangrijkste toeristische trekpleisters aan de kust is. En het feestweekend stond volledig in het teken van natuurbeleving. In Oostende is het project Proper Strand Redders voorgesteld, waarbij mooimakers en de kuststeden Oostende en Blankenbergen deze zomer inzetten op zichtbare sensibilisering en positieve gedragsbeïnvloeding op het strand.
2: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca, Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
0: De hele dag door. Dit is Classics.

0: jij van darts en wil je kennis maken met deze razend populaire sport? Kom dan langs Dartshop Blankenbergen.
1: Dartshop Blankenbergen.
0: In de Visserstraat 36. Wij begeleiden je graag professioneel bij de keuze van jouw darts en toebehoren.
1: Dartshop Blankenbergen.
0: Daar vind je alles wat met darts te maken heeft. Surf voor meer info naar jcdarts.be.
2: Voor alle elektro, groot of klein, moet je bij Elektro van Bezien in Blankenbergen zijn.
0: Ruil je oude tv in en scoor tot €500 inruilkorting op een nieuwe tv van LG, Samsung, Philips, Sony of TCL. Koop je soundbar samen met een Samsung TV en profiteer meteen van een dubbele inruilkorting. Draadloze Dolby Atmos, 11.1.4 kanaalsysteem en compatibel met Samsung SmartThings. Voorheen €1.399, nu voor €1.299. Check ook onze folder. Doe mee en win een 65-inch TCL TV ter waarde van €1.599.
2: Kom langs voor deskundig advies en de juiste keuze in onze winkel. Brugse Steenweg 2 in Blankenbergen. Elektro-expert van Bezien. Dat heb jij nog nooit gezien.
3: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck & Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck & Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
4: 60s, 70s, 80s en 90s. Dit zijn jouw classics. Kustradio, de muziek van jouw leven.

0: Weersverwachting. We beginnen grijs en bewolkt, maar in de loop van de dag breekt de zon door bij 21 graden. De dagen hierna verloopt het weerbeeld zomers warm met vanaf donderdag tropische temperaturen tot 30 graden en meer.
1: Classics, de hele dag door.

0: al je renovaties, groot of klein, moet je bij Vini Project zijn. Metsel en dakwerken, tegel en voegwerken, gyprok, ramen, deuren en nog veel meer. Van badkamer tot keuken, van zwembad tot tuinhuis. Vraag nu je gratis prijsofferte aan en bel Vincent op 0471 340 421. 0471 340 421. Of bezoek onze Facebookpagina voor meer info. Vini Projects, jouw partner in renovatie.
1: Blankenbergen heeft nieuws. De grootste en beste topartiesten uit de tattoo-industrie komen met z'n allen naar Blankenbergen voor de tweede editie van Tattoo Legends. Van 1 juli tot eind augustus. Internationale prijswinnende tattoo-artiesten komen met z'n allen langs bij Jester's Hangout. Ervaar topniveau in tattooing, unieke ontwerpen en de best of the best. Alleen bij Jester's Hangout. Jester's Hangout. In de Langestraat 63 en de Kerkstraat 133 in Blankenbergen. Jester's Hangout. Don't miss it.
2: Dit is Kustradio. De grootste hits en de beste classics.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
2: Bij twee ongevallen op de snelweg de E403 ter hoogte van Kachtem in Izegem zijn afgelopen weekend 6 mensen gewond geraakt, van wie 2 een tijd lang in levensgevaar verkeerden. Politie en parket die zoeken 3 mannen en een getuige na een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende, waar eind oktober een dertiger met een baseballknuppel werd aangevallen en een tijd lang in levensgevaar verkeerde. De 3 verdachten die zouden tussen de 25 en 35 jaar oud zijn. Oppositiepartij Vlaams Belang stelt voor om op de luchthaven van Oostende een extra gesloten terugkeercentrum te bouwen, waar volgens de partij mensen zonder geldige verblijfspapieren massaal zouden moeten worden vastgehouden. Een voorstel dat doet denken aan het Amerikaanse migratiebeleid. In Oost-Tuinkerke is het eerste expertisecentrum voor zwangerschapsverlies in Vlaanderen geopend, dat een centraal aanspreekpunt wil worden voor iedereen die met zwangerschapsverlies werd geconfronteerd en dat mensen wil begeleiden naar de juiste ondersteuning. Het Zwin Natuurpark in Knokke-Heist bestaat 10 jaar en vierde dat met een festival. In die periode bezochten 1,1 miljoen mensen het park, dat daarmee een van de belangrijkste toeristische trekpleisters aan de kust is. En het feestweekend stond volledig in het teken van natuurbeleving. In Oostende is het project Proper Strand Redders voorgesteld, waarbij mooimakers en de kuststeden Oostende en Blankenbergen deze zomer inzetten op zichtbare sensibilisering en positieve gedragsbeïnvloeding op het strand.
1: Jouw classics, jouw leven. Dit is Kustradio.

0: zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers,
1: Handjes,
0: Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
2: Voor al je renovaties, groot of klein, moet je bij Vini Project zijn. Metsel en dakwerken, tegel en voegwerken, gieprok, ramen, deuren en nog veel meer. Van badkamer tot keuken, van zwembad tot tuinhuis. Vraag nu je gratis prijsofferte aan en bel Vincent op 0471 340 421. 0471 340 421. Of bezoek onze Facebookpagina voor meer info. Vini Projects, jouw partner in renovatie.
3: Bjorns verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijenkerke. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers, Larissa, Angelo Martinez,

0: deuren gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten €10 in voorverkoop of €15 aan de deur. Vrijdag 9 oktober, afspraak in Dansing de Schuren, Oostendse Steenweg 49 in Zuilenkerken. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorns verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: Vervangingsbanden nodig? Een bandenupgrade? De wissel van je zomer- of winterbanden? En depannage 24 op 24 en 7 dagen op 7? Maak het jezelf gemakkelijk en contacteer Brugge Bandenmobiel, de bandencentrale die naar je toe komt. Bel 0498 600 576 of check onze site bruggebandenmobiel.be. Brugge Bandenmobiel. Wij komen naar jou toe.

0: Bij Diverso Home, Fashion, Furniture and Decoration ontdek je alles voor jouw perfecte thuis. Of je nu houdt van een Scandinavisch interieur of eerder minimalistisch, binnen ons ruim aanbod van meer dan 1000 vierkante meter vind je zeker iets dat bij je past. Diverso Home, dat is jouw stijl, jouw thuis. Je vindt ons op de Zeedijk 181, vlakbij de pier in Blankenbergen.
1: Maak kennis met de culinaire parel van Blankenbergen, Beef Bar. Bij restaurant Beef Bar serveren we dagverse en verrassende vlees- en visgerechten, bereid met zorg en passie, volgens authentieke Zuid-Europese bereidingswijze. Onze hoogstaande kwaliteit begint bij onze eigen gekweekte dieren, zodat alleen jij het beste op je bord krijgt. Geniet van de mediterrane keuken aan zee en laat je smaakpapillen verwennen. Je vindt Beef Bar op het Manitobaplein 5 in het hart van Blankenbergen. Of online via www.beefbar.be. Reserveer vandaag nog en beleef een culinaire ervaring die jouw honger volledig zal stillen.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: Wordt het in huis ook ondraaglijk warm? Met Suncomfort geniet je snel van koelte en comfort. Met slimme zonwering en oplossingen op maat. Vraag nu gratis je offerte aan en kom langs in de toonzaal. Ook op zaterdag in Aalst en regio Assen. Surf naar www.suncomfort.be.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
3: Klaar, de zaak is geregeld. Aldus Donald Trump op zijn sociale media kanaal. De overeenkomst met Iran is afgerond, laat hij weten. Trump kondigde meteen de heropening en vrije doorvaart van de straat van Hormuz aan en gaf de toestemming om de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens onmiddellijk op te heffen. En hij zei daarbij, schepen van de wereld, start your engines. Laat de olie maar stromen, aldus Trump. In Axel, in de Nederlandse provincie Zeeland, zijn duizend mensen op straat gekomen in een witte mars ter nagedachtenis van de vier dodelijke slachtoffers van het tragische ongeval van donderdag. Drie leerlingen en de directeur van een basisschool kwamen daarom toen een auto tijdens een fietstocht op hen inreed. Er liggen trouwens nog steeds drie kinderen zwaar gewond in het ziekenhuis. Het was een indrukwekkende mars trouwens. In Antwerpen is een nieuwe fietsroute geopend die je langs de werven van Oosterweel leidt. Je komt langs zeven uitkijkpunten, zoals bijvoorbeeld aan het toekomstige Oosterweel knooppunt en de kanaaltunnels. Onderweg kan je laten begeleiden door luisterverhalen en je kan ook toekomstbeelden bekijken via QR-codes. U weet hoe dat gaat tegenwoordig. En op een protestmars tegen de G7-top in Genève in Zwitserland is het tot felle confrontaties gekomen tussen enkele deelnemers en de politie. In de buurt van het station was de situatie gespannen. Een wagen werd in brand gestoken. Sommige manifestanten gooiden projectielen, waaronder fietsen, naar de agenten. Duizend agenten en andere veiligheidstroepen waren aanwezig en ze hadden het trouwens erg moeilijk om de orde te handhaven. We beginnen met wat bewolking. Later krijgen we meer de zon te zien. De temperaturen zitten vandaag rond 20 graden. Voor morgen mogelijk nog een plaatselijk buitje, maar iets warmer al, 21 graden. En ja, vanaf woensdag en donderdag gaat de temperatuur alleen maar hoger worden, met tegen donderdag zelfs 30 graden.
0: Kustradio, de muziek van jouw leven.

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los in samenwerking met Kalier Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Café Het Veer op de Grote Markt in Blankenbergen is de plek voor een gezellige babbel, lekkere koffie, een wijntje, een frisse Stella of Jupiler of een heerlijke cocktail. In Het Veer serveren we verse dagsoep, spaghetti, crocs en van verschillende warme hapjes tot heerlijke kaas- en garnaalkroketten. Er is terras en parking vlak voor de deur en prijzen die vriendelijk blijven. Ben je aan zee? Geniet dan met ons mee in Café Het Veer, Grote Markt 8 in Blankenbergen.
0: Vervangingsbanden nodig? Een bandenupgrade? De wissel van je zomer- of winterbanden? En depannage 24 op 24 en 7 dagen op 7? Maak het jezelf gemakkelijk en contacteer Brugge Bandenmobiel, de bandencentrale die naar je toe komt. Bel 0498 600 576 of check onze site bruggebandenmobiel.be. Brugge Bandenmobiel. Wij komen naar jou toe.

0: Vandaag wordt het geleidelijk wat warmer met maxima rond 20 graden landinwaarts. Het blijft wisselvallig weer met afwisselend wolkenvelden en opklaringen en er staat een matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Een lokale bui blijft nog mogelijk. Vanavond en vannacht neemt de bewolking opnieuw toe met minima rond 13 graden. Morgen dinsdag stijgt het kwik op veel plaatsen ruim boven de 20 graden. Wolken en zon wisselen elkaar af en een lichte bui blijft nog steeds mogelijk. Later deze week gaat de temperatuur duidelijk omhoog. Donderdag wordt het rond 27 graden en tegen vrijdag is lokaal zelfs 30 graden haalbaar.
1: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Kustradio, de muziek van jouw leven.

0: Op zoek naar het perfecte cadeau? Via beefbar.be koop je eenvoudig Beefbar cadeauchecks met een bedrag naar keuze. Je print ze gewoon thuis uit. Ideaal voor elke foodie. Wil je zelf culinair genieten? Reserveer online jouw tafel en ontdek het maandmenu met de pure smaken waar Beefbar onbekend staat. En ben je jarig? Vier het bij Beefbar en ontvang een gratis fles bubbels bij je etentje. Enkel geldig op maandag, dinsdag en donderdagavond. Je vindt Beefbar op het Manitobaplein 5 in het hart van Blankenbergen. Bezoek beefbar.be en laat je verwennen.
1: Voor alle elektro, groot of klein, moet je bij Elektro van Bezien in Blankenbergen zijn.
2: Ruil je oude tv in en scoor tot €500 inruilkorting op een nieuwe tv van LG, Samsung, Philips, Sony of TCL. Koop je soundbar samen met een Samsung TV en profiteer meteen van een dubbele inruilkorting. Draadloze Dolby Atmos, 11.1.4 kanaalsysteem en compatibel met Samsung SmartThings. Voorheen €1.399, nu voor €1.299. Check ook onze folder. Doe mee en win een 65-inch TCL TV. Ter waarde van €1.599.
1: Kom langs voor deskundig advies en de juiste keuze in onze winkel. Brugse Steenweg 2 in Blankenbergen. Elektro-expert van Bezien. Dat heb jij nog nooit gezien.
2: Blankenbergen heeft nieuws. De grootste en beste topartiesten uit de tattoo-industrie komen met z'n allen naar Blankenbergen voor de tweede editie van Tattoo Legends. Van 1 juli tot eind augustus. Internationale prijswinnende tattoo-artiesten komen met z'n allen langs bij Jester's Hangout. Ervaar topniveau in tattooing, unieke ontwerpen en de best of the best. Alleen bij Jester's Hangout. Jester's Hangout. In de Lange Straat 63 en de Kerkstraat 133 in Blankenbergen. Jester's Hangout. Don't miss it.

0: Dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: Klaar, de zaak is geregeld. Aldus Donald Trump op zijn sociale media kanaal. De overeenkomst met Iran is afgerond, laat hij weten. Trump kondigde meteen de heropening en vrije doorvaart van de straat van Hormuz aan en gaf de toestemming om de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens onmiddellijk op te heffen. En hij zei daarbij, schepen van de wereld, start your engines. Laat de olie maar stromen, aldus Trump. In Axel, in de Nederlandse provincie Zeeland, zijn duizenden mensen op straat gekomen in een witte mars ter nagedachtenis van de 4 dodelijke slachtoffers van het tragische ongeval van donderdag. 3 leerlingen en de directeur van een basisschool kwamen daarom toen een auto tijdens een fietstocht op hen inreed. Er liggen trouwens nog steeds 3 kinderen zwaar gewond in het ziekenhuis. Het was een indrukwekkende mars trouwens. In Antwerpen is een nieuwe fietsroute geopend die je langs de werven van Oosterweel leidt. Je komt langs 7 uitkijkpunten, zoals bijvoorbeeld aan het toekomstige Oosterweel knooppunt en de kanaaltunnels. Onderweg kan je laten begeleiden door luisterverhalen en je kan ook toekomstbeelden bekijken via QR-codes. U weet hoe dat gaat tegenwoordig. En op een protestmars tegen de G7-top in Genève in Zwitserland is het tot felle confrontaties gekomen tussen enkele deelnemers en de politie. In de buurt van het station was de situatie gespannen. Een wagen werd in brand gestoken. Sommige manifestanten gooiden projectielen, waaronder fietsen, naar de agenten. 1000 agenten en andere veiligheidstroepen waren aanwezig en ze hadden het trouwens erg moeilijk om de orde te handhaven. We beginnen met wat bewolking, later krijgen we meer de zon te zien. De temperaturen zitten vandaag rond 20 graden. Voor morgen mogelijk nog een plaatselijk buitje, maar iets warmer al, 21 graden. En ja, vanaf woensdag en donderdag gaat de temperatuur alleen maar hoger worden, met tegen donderdag zelfs 30 graden.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Jouw classics, jouw muziek. Dit is Classics.

0: Hou jij van darts en wil je kennis maken met deze razend populaire sport? Kom dan langs Dartshop Blankenbergen.
1: Dartshop Blankenbergen.
0: In de Vissersstraat 36. Wij begeleiden je graag professioneel bij de keuze van jouw darts en toebehoren.
1: Dartshop Blankenbergen.
0: Daar vind je alles wat met darts te maken heeft. Surf voor meer info naar jcdarts.be.
2: Zaterdag 8 augustus trap Tractor Poelingzeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers,
3: Handjes,
2: Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.
5: Buddy's Gold. Traditie en vertrouwen, geld waard zijn.
6: Culinaire eetwinkel Meunink in Blankenbergen. Dat is heerlijke, verse belegde broodjes, slaatjes en pasta's, maar ook charcuterie, vlees- en traiteurgerechten. Met een ruim assortiment aan dagschotels, voorverpakte porties vis, vlees, groente of aardappelbereidingen. Ook is er een vegetarisch aanbod voorzien. Kijk en bestel via onze nieuwe webshop op www.meunink.be of kom langs in de Kerkstraat 115 in Blankenbergen. Open van 8 tot 18:30, 7 dagen op 7. Of kies voor onze automaat net naast de winkel. 24 op 24 bereikbaar.
7: Bij diverse home, fashion, furniture en decoration ontdek je alles voor jouw perfecte thuis. Van kasten tot eettafels en van wanddecoratie tot geurartikelen. Kleding, schoenen, handtassen, accessoires en geschenkartikelen. Diverse home, dat is jouw stijl, jouw thuis. Je vindt ons op de Zeedijk 181, vlakbij de pier in Blankenbergen.

0: Bij Vishandel Simon in Blankenbergen geniet je alle dagen van een grote keuze verse vis, zeevruchten, huisbereide vissalades, kreeft, fruit de mer en visschotels. Bestel via 050 41 33 18 of kom langs in de Van Maarlandstraat 26 in Blankenbergen. Vishandel Simon voor de beste kwaliteit en service tegen een betaalbare prijs. Volg ook onze Facebookpagina voor de dagelijkse promoties. Vishandel Simon.
1: Vervangingsbanden nodig? Een bandenupgrade? De wissel van je zomer- of winterbanden? En depannage 24 op 24 en 7 dagen op 7? Maak het jezelf gemakkelijk en contacteer Brugge Bandenmobiel, de bandencentrale die naar je toe komt. Bel 0498 600 576 of check onze site bruggebandenmobiel.be. Brugge Bandenmobiel. Wij komen naar jou toe.
0: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. het Keteltje. Bij Fondue & Co. het Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken. En reserveer jouw tafel vandaag nog via 0477 679 627. Bij Fondue & Co. het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, zijn we tijdens de vakanties alle dagen open.

0: De hele dag door. Dit is Classics. Classics. Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: Bij twee ongevallen op de snelweg de E403 ter hoogte van Kachtem in Izegem zijn afgelopen weekend 6 mensen gewond geraakt, van wie 2 een tijd lang in levensgevaar verkeerden. Politie en parket die zoeken 3 mannen en een getuige na een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende, waar eind oktober een dertiger met een baseballknuppel werd aangevallen en een tijd lang in levensgevaar verkeerde. De 3 verdachten die zouden tussen de 25 en 35 jaar oud zijn. Oppositiepartij Vlaams Belang stelt voor om op de luchthaven van Oostende een extra gesloten terugkeercentrum te bouwen, waar volgens de partij mensen zonder geldige verblijfspapieren massaal zouden moeten worden vastgehouden. Een voorstel dat doet denken aan het Amerikaanse migratiebeleid. In Oost-Tuinkerke is het eerste expertisecentrum voor zwangerschapsverlies in Vlaanderen geopend, dat een centraal aanspreekpunt wil worden voor iedereen die met zwangerschapsverlies werd geconfronteerd en dat mensen wil begeleiden naar de juiste ondersteuning. Het Zwin Natuurpark in Knokke-Heist bestaat 10 jaar en vierde dat met een festival. In die periode bezochten 1,1 miljoen mensen het park, dat daarmee een van de belangrijkste toeristische trekpleisters aan de kust is. En het feestweekend stond volledig in het teken van natuurbeleving. In Oostende is het project Proper Strand Redders voorgesteld, waarbij mooimakers en de kuststeden Oostende en Blankenbergen deze zomer inzetten op zichtbare sensibilisering en positieve gedragsbeïnvloeding op het strand.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Classics. Jouw classics. Jouw leven.

0: Talentenwereld WTY is op zoek naar mensen met zangtalent en een passie voor muziek. Voel jij die kriebels? Neem dan contact op met Jack via 0498 74 78 76. Talenten van de Wereld helpt en begeleidt mensen met een talent voor muziek. Dus zingen is jouw ding, maar hoe krijg je de kans? Contacteer ons vandaag nog. 0498 74 78 76.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijs. Offertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Blankenbergen heeft nieuws. De grootste en beste topartiesten uit de tattoo-industrie komen met z'n allen naar Blankenbergen voor de tweede editie van Tattoo Legends. Van 1 juli tot eind augustus. Internationale prijswinnende tattoo-artiesten komen met z'n allen langs bij Jester's Hangout. Ervaar topniveau in tattooing, unieke ontwerpen en de best of the best. Alleen bij Jester's Hangout. Jester's Hangout. In de Lange Straat 63 en de Kerkstraat 133 in Blankenbergen. Jester's Hangout. Don't miss it.

Het weer dan, afwisselend zon en wolken tot 21 graden. Morgen starten we regenachtig, maar in de namiddag breekt de zon door en wordt het warmer tot 25 graden. De dagen daarna tropisch warm, maar in de avond wel kans op felle regen en onweersbuien. Het gebruikelijke recept dus.

0: Zin in een nieuwe uitdaging aan de kust? Wil je het horecaseizoen van dichtbij meemaken? Peef Bar is dringend op zoek naar een hulpkok. Maar ook bar- en zaalpersoneel zijn meer dan welkom. Zowel flexies als studenten. Werk in een dynamische omgeving met een tof team en de sfeer van de kust erbij. Interesse? Bel 0468 12 12 12 of mail naar info@beefbar.be. Beef Bar, misschien jouw nieuwe werkplek voor deze zomer.
1: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
2: Een wereld van verhalen.
3: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
2: Summit.
3: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
2: Summit. Een wereld van verhalen.
4: Voor alle elektro, groot of klein, moet je bij Elektro van Bezien in Blankenbergen zijn.
0: Ruil je oude tv in en scoor tot €500 inruilkorting op een nieuwe tv van LG, Samsung, Philips, Sony of TCL. Koop je soundbar samen met een Samsung tv en profiteer meteen van een dubbele inruilkorting. Draadloze Dolby Atmos, 11.1.4 kanaalsysteem en compatibel met Samsung SmartThings. Voorheen €1.399, nu voor €1.299. Check ook onze folder. Doe mee en win een 65-inch TCL TV ter waarde van €1.599.
4: Kom langs voor deskundig advies en de juiste keuze in onze winkel. Brugse Steenweg 2 in Blankenbergen. Elektro-expert van Bezien. Dat heb jij nog nooit gezien.

0: Te weinig ruimte, thuis, in je zaak of tijdens je verhuizing? Met Storo Self Storage huur je meteen een veilige, verwarmde opslagruimte die maandelijks opzegbaar is. Reserveer supersimpel online en huur de eerste maand aan slechts 1 euro. Boek nu je gratis virtuele rondleiding op storo.be.
1: Droom jij van een stralende, gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com van Meteo.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
3: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
4: Bij twee ongevallen op de snelweg de E403 ter hoogte van Kachtem in Izegem zijn afgelopen weekend 6 mensen gewond geraakt, van wie 2 een tijd lang in levensgevaar verkeerden. Politie en parket die zoeken 3 mannen en een getuige na een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende, waar eind oktober een dertiger met een baseballknuppel werd aangevallen en een tijd lang in levensgevaar verkeerde. De 3 verdachten die zouden tussen de 25 en 35 jaar oud zijn. Oppositiepartij Vlaams Belang stelt voor om op de luchthaven van Oostende een extra gesloten terugkeercentrum te bouwen, waar volgens de partij mensen zonder geldige verblijfspapieren massaal zouden moeten worden vastgehouden. Een voorstel dat doet denken aan het Amerikaanse migratiebeleid. In Oost-Tuinkerke is het eerste expertisecentrum voor zwangerschapsverlies in Vlaanderen geopend, dat een centraal aanspreekpunt wil worden voor iedereen die met zwangerschapsverlies werd geconfronteerd en dat mensen wil begeleiden naar de juiste ondersteuning. Het Zwin Natuurpark in Knokke-Heist bestaat 10 jaar en vierde dat met een festival. In die periode bezochten 1,1 miljoen mensen het park, dat daarmee een van de belangrijkste toeristische trekpleisters aan de kust is. En het feestweekend stond volledig in het teken van natuurbeleving. In Oostende is het project Proper Strand Redders voorgesteld, waarbij mooimakers en de kuststeden Oostende en Blankenbergen deze zomer inzetten op zichtbare sensibilisering en positieve gedragsbeïnvloeding op het strand.
3: Dit zijn jouw classics. Classics, de hele dag door.

0: Ontdek met vrienden en familie Café Brasserie Manjou op de Grote Markt 11 in Blankenbergen. Geniet er in een tof interieur van lekkere tapas, warme hapjes, verse soep en verschillende vers klaargemaakte gerechten. Elke zaterdag zorgt onze DJ voor sfeervolle muziek uit swingende muziekjaren. Dus dansen en stoom aflaten. Café Brasserie Manjou, Grote Markt 11 in Blankenbergen, heeft parking en een ruim terras voor de deur. Tot straks!
1: Bij Vishandel Simon in Blankenbergen geniet je alle dagen van een grote keuze verse vis, zeevruchten, huisbereide vissalades, kreeft, fruit de mer en visschotels. Bestel via 050 41 33 18 of kom langs in de Van Marlandstraat 26 in Blankenbergen. Vishandel Simon voor de beste kwaliteit en service tegen een betaalbare prijs. Volg ook onze Facebookpagina voor de dagelijkse promoties. Vishandel Simon.
2: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.

0: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
1: Een wereld van verhalen.
2: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
1: Summit.
2: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
1: Summit. Een wereld van verhalen.
3: Voor alle elektro, groot of klein, moet je bij Elektro van Bezien in Blankenbergen zijn.
4: Ruil je oude tv in en scoor tot €500 inruilkorting op een nieuwe tv van LG, Samsung, Philips, Sony of TCL. Koop je soundbar samen met een Samsung TV en profiteer meteen van een dubbele inruilkorting. Draadloze Dolby Atmos, 11.1.4 kanaalsysteem en compatibel met Samsung SmartThings. Voorheen €1.399, nu voor €1.299. Check ook onze folder. Doe mee en win een 65-inch TCL TV ter waarde van €1.599.
3: Kom langs voor deskundig advies en de juiste keuze in onze winkel. Brugsesteenweg 2 in Blankenbergen. Elektro-expert van Bezien. Dat heb jij nog nooit gezien.

0: net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
3: Reizigers op de luchthaven van Zaventem moeten de rest van de dag rekening houden met een grote hinder. Door een spontane staking bij bagageafhandelaar Avia Partner zijn er lange wachtrijen ontstaan bij de check-in balies. Vertrekkende passagiers krijgen het dringende advies om ruim op tijd naar de luchthaven te komen. Voor reizigers die landen op Zaventem is er voorlopig geen hinder. Marius Borg Oybig, de zoon van de Noorse kroonprinses, gaat in beroep tegen zijn veroordeling. Oybig werd onlangs veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf voor in totaal 34 strafbare feiten, waaronder 2 verkrachtingen. Er zijn een aantal royalty watchers die zeggen dat het een donkere bladzijde is voor het Noorse koningshuis. Oybig probeerde herhaaldelijk om zijn straf thuis uit te zitten met een enkel band, maar de rechter heeft die verzoeken elke keer afgewezen. De Filipijnen zijn vanochtend vroeg opnieuw getroffen door een krachtige aardbeving, dit keer met een magnitude van 6.2. De archipel is extra kwetsbaar. Amper 1 week geleden kwamen bij een eerdere zware aardbeving nog 65 mensen om het leven. Over eventuele nieuwe slachtoffers of schade is trouwens nog niets bekend. Economen en wereldleiders halen opgelucht adem nu de kans groot is dat vrijdag de Straat van Hormuz opnieuw opent. Sinds de Amerikaanse aanval eind februari blokkeren de Iraniërs die cruciale vaarroute voor de wereldwijde energiebevoorrading. Herstelt het scheepvaartverkeer zich, zoals voor de oorlog? En ja, hoe lang duurt het eer alles genormaliseerd is? Maar iedereen weet nu wel dat Iran een machtig wapen heeft. Het huidige weerbeeld laat een afwisseling van zonnewolken zien met maxima tot 21 graden. Morgen verloopt in de ochtend toch nog wat regenachtig, maar in de namiddag klaart het op 25 graden. De dagen daarna stijgt de thermometer naar tropische waarde, al neemt daarmee ook de kans op hevige regen- en onweersbuien naar de avond toe.
2: Kustradio, de muziek van jouw leven.

0: vervangingsbanden nodig? Een bandenupgrade? De wissel van je zomer- of winterbanden? En depannage 24 op 24 en 7 dagen op 7? Maak het jezelf gemakkelijk en contacteer Brugge Bandenmobiel, de bandencentrale die naar je toe komt. Bel 0498 600 576 of check onze site bruggebandenmobiel.be. Brugge Bandenmobiel. Wij komen naar jou toe.
1: Bij Diverso Home, Fashion, Furniture en Decoration ontdek je alles voor jouw perfecte thuis. Of je nu houdt van een Scandinavisch interieur of eerder minimalistisch, binnen ons ruim aanbod van meer dan 1000 vierkante meter vind je zeker iets dat bij je past. Diverso Home, dat is jouw stijl, jouw thuis. Je vindt ons op de Zeedijk 181, vlakbij de pier in Blankenbergen.
0: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers,
2: handjes,
0: Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.

0: FM.
1: Vandaag wordt het geleidelijk wat warmer met maxima rond 20 graden landinwaarts. Het blijft wisselvallig weer met afwisselend wolkenvelden en opklaringen en er staat een matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Een lokale bui blijft nog mogelijk. Vanavond en vannacht neemt de wolking opnieuw toe met minima rond 13 graden. Morgen dinsdag stijgt het kwik op veel plaatsen ruim boven de 20 graden. Wolken en zon wisselen elkaar af en een lichte bui blijft nog steeds mogelijk. Later deze week gaat de temperatuur duidelijk omhoog. Donderdag wordt het rond 27 graden en tegen vrijdag is lokaal zelfs 30 graden haalbaar.
2: Classics, de muziek van jouw leven.

0: Lekker eten, 7 op 7, van 11 tot 10, met zicht op zee. Dat doe je bij bistro-restaurant Bon Appetit. Bon Appetit serveert een brede waaier aan verse vis- en vleesgerechten volgens de traditionele keuken. Bistro, brasserie, restaurant Bon Appetit. Daar geniet je bij goed weer op ons terras voor de deur. Je vindt ons op de Zeedijk 178 in Blankenbergen, vlakbij de pier. Reserveer tijdig via brasserie-bonappetit.be of bel 0492 51 84 42.
1: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
2: Een wereld van verhalen.
3: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
2: Summit.
3: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
2: Summit. Een wereld van verhalen.
4: Voor alle elektro, groot of klein, moet je bij Elektro van Bezien in Blankenbergen zijn.
5: Ruil je oude tv in en scoort tot €500 inruilkorting op een nieuwe tv van LG, Samsung, Philips, Sony of TCL. Koop je soundbar samen met een Samsung tv en profiteer meteen van een dubbele inruilkorting. Draadloze Dolby Atmos, 11.1.4 kanaalsysteem en compatibel met Samsung SmartThings. Voorheen €1.399, nu voor €1.299. Check ook onze folder. Doe mee en win een 65-inch TCL TV ter waarde van €1.599.
4: Kom langs voor deskundig advies en de juiste keuze in onze winkel. Brugse Steenweg 2 in Blankenbergen. Elektro-expert van Bezien. Dat heb jij nog nooit gezien.
2: Bij Vishandel Simon in Blankenbergen geniet je alle dagen van een grote keuze verse vis, zeevruchten, huisbereide vissalades, kreeft, fruit de mer en visschotels. Bestel via 050 41 33 18 of kom langs in de Van Maarlandstraat 26 in Blankenbergen. Vishandel Simon voor de beste kwaliteit en service tegen een betaalbare prijs. Volg ook onze Facebookpagina voor de dagelijkse promoties. Vishandel Simon.
6: Blankenbergen heeft nieuws. De grootste en beste topartiesten uit de tattoo-industrie komen met z'n allen naar Blankenbergen voor de tweede editie van Tattoo Legends. Van 1 juli tot eind augustus. Internationale prijswinnende tattoo-artiesten komen met z'n allen langs bij Jester's Hangout. Ervaar topniveau in tattooing, unieke ontwerpen en de best of the best. Alleen bij Jester's Hangout. Jester's Hangout. In de Lange Straat 63 en de Kerkstraat 133 in Blankenbergen. Jester's Hangout. Don't miss it.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: Reizigers op de luchthaven van Zaventem moeten de rest van de dag rekening houden met een grote hinder. Door een spontane staking bij bagageafhandelaar Avia Partner zijn er lange wachtrijen ontstaan bij de check-in balies. Vertrekkende passagiers krijgen het dringend advies om ruim op tijd naar de luchthaven te komen. Voor reizigers die landen op Zaventem is er voorlopig geen hinder. Marius Borg Oybich, de zoon van de Noorse kroonprinses, gaat in beroep tegen zijn veroordeling. Oybich werd onlangs veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf voor in totaal 34 strafbare feiten, waaronder 2 verkrachtingen. Er zijn een aantal royalty watchers die zeggen dat het een donkere bladzijde is voor het Noorse koningshuis. Oybich probeerde herhaaldelijk om zijn straf thuis uit te zetten met een enkelband, maar de rechter heeft die verzoeken elke keer afgewezen. De Filipijnen zijn vanochtend vroeg opnieuw getroffen door een krachtige aardbeving, dit keer met een magnitude van 6,2. De archipel is extra kwetsbaar. Amper 1 week geleden kwamen bij een eerdere zware aardbeving nog 65 mensen om het leven. Over eventuele nieuwe slachtoffers of schade is trouwens nog niets bekend. Economen en wereldleiders halen opgelucht adem nu de kans groot is dat vrijdag de Straat van Hormuz opnieuw opent. Sinds de Amerikaanse aanval eind februari blokkeren de Iraniërs die cruciale vaarroute voor de wereldwijde energiebevoorrading. Herstelt het scheepvaartverkeer zich, zoals voor de oorlog? En ja, hoe lang duurt het eer alles genormaliseerd is? Maar iedereen weet nu wel dat Iran een machtig wapen heeft. Het huidige weerbeeld laat een afwisseling van zonnewolken zien met maxima tot 21 graden. Morgen verloopt in de ochtend toch nog wat regenachtig, maar in de namiddag klaart het op 25 graden. De dag daarna stijgt de thermometer naar tropische waarde, al neemt daarmee ook de kans op hevige regen en onweersbuien naar de avond toe.
2: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
0: De hele dag door. Dit is Kust Radio.

0: Bij Vishandel Simon in Blankenbergen geniet je alle dagen van een grote keuze verse vis, zeevruchten, huisbereide vissalades, kreeft, fruit de mer en visschotels. Bestel via 050 41 33 18 of kom langs in de Van Maarlandstraat 26 in Blankenbergen. Vishandel Simon voor de beste kwaliteit en service tegen een betaalbare prijs. Volg ook onze Facebookpagina voor de dagelijkse promoties. Vishandel Simon.
1: Hou jij van darts en wil je kennis maken met deze razend populaire sport? Kom dan langs Dartshop Blankenbergen.
2: Dartshop Blankenbergen.
1: In de Vissersstraat 36. Wij begeleiden je graag professioneel bij de keuze van jouw darts en toebehoren.
2: Dartshop Blankenbergen.
1: Daar vind je alles wat met darts te maken heeft. Surf voor meer info naar jcdarts.be.
3: Talentenwereld WTY is op zoek naar mensen met zangtalent en een passie voor muziek. Voel jij die kriebels? Neem dan contact op met Jack via 0498-74-78-76.
4: Hello.
3: Talenten van de Wereld helpt en begeleidt mensen met een talent voor muziek. Dus zingen is jouw ding, maar hoe krijg je de kans? Contacteer ons vandaag nog. 0498-74-78-76.
0: Op zoek naar het perfecte cadeau? Via beefbar.be koop je eenvoudig Beefbar cadeauchecks met een bedrag naar keuze. Je print ze gewoon thuis uit. Ideaal voor elke foodie. Wil je zelf culinair genieten? Reserveer online jouw tafel en ontdek het maandmenu met de pure smaken waar Beefbar onbekend staat. En ben je jarig? Vier het bij Beefbar en ontvang een gratis fles bubbels bij je etentje. Enkel geldig op maandag, dinsdag en donderdagavond. Je vindt Beefbar op het Manitobaplein 5 in het hart van Blankenbergen. Bezoek beefbar.be en laat je verwennen.
5: Classics, de muziek van jouw leven.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Kustradio, de muziek van jouw leven.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
2: In Seattle stijgt de spanning voor de Rode Duivels. Vanavond om 9 uur spelen ze daar hun WK-wedstrijd tegen Egypte. De opstelling is nog geheim, maar er is eigenlijk alleen maar twijfel over twee posities. De supporters zijn er in elk geval helemaal klaar voor, want die zijn er. Zo'n 1200 Belgen zouden daar aanwezig zijn. Dan naar de douane. Die heeft de afgelopen weken al 1300 namaak voetbalshirts in beslag genomen. De truitjes komen vooral uit China en komen ons land binnen via de luchthavens van Luik en Zaventem. Francis Adeins van Financiën blijft kopers waarschuwen dat ze hard kunnen worden aangepakt. Er komt een assiseproces voor de aanslag op de Zweedse voetbalsupporters in Brussel, nu 3 jaar geleden. Dat heeft de Kamer van Inbeschuldigingstelling beslist. Bij die aanslag kwamen 2 Zweden om. De dader werd een dag later doodgeschoten, maar 2 mannen die het wapen leverden, moeten dus nu wel voor de rechter. In Frankrijk is de Amerikaanse president Trump gearriveerd voor de G7-top in Evian. De leiders van de belangrijkste industrielanden komen daar de komende 3 dagen samen. Volgens bekende politicologen zal men onder meer het nieuwe akkoord over het conflict in het Midden-Oosten bespreken. Vanavond droog met opklaringen. Morgen starten we met kans op enkele buien. Daarna droog en zonnig 25 graden. Richting het weekend nog warmer. Vrijdag 30 graden en meer. Al stijgt de kans op onweer wel bijzonder tegen de avond.
1: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Kust Radio. Jouw classics, jouw leven.

0: Bij diverse home, fashion, furniture en decoration ontdek je alles voor jouw perfecte thuis. Van kasten tot eettafels en van wanddecoratie tot geurartikelen. Kleding, schoenen, handtassen, accessoires en geschenkartikelen. Diverse home, dat is jouw stijl, jouw thuis. Je vindt ons op de Zeedijk 181, vlakbij de pier in Blankenbergen.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: De hele dag door. Dit is Classics.

0: Hou jij van darts en wil je kennis maken met deze razend populaire sport? Kom dan langs Dartshop Blankenbergen.
1: Dartshop Blankenbergen.
0: In de Vissersstraat 36. Wij begeleiden je graag professioneel bij de keuze van jouw darts en toebehoren.
1: Dartshop Blankenbergen.
0: Daar vind je alles wat met darts te maken heeft. Surf voor meer info naar jcdarts.be. Blankenbergen heeft nieuws. De grootste en beste topartiesten uit de tattoo-industrie komen met z'n allen naar Blankenbergen voor de tweede editie van Tattoo Legends. Van 1 juli tot eind augustus. Internationale prijswinnende tattoo-artiesten komen met z'n allen langs bij Jester's Hangout. Ervaar topniveau in tattooing, unieke ontwerpen en de best of the best. Alleen bij Jester's Hangout. Jester's Hangout. In de Lange Straat 63 en de Kerkstraat 133 in Blankenbergen. Jester's Hangout. Don't miss it.
2: Bij Vishandel Simon in Blankenbergen geniet je alle dagen van een grote keuze verse vis, zeevruchten, huisbereide vissalades, kreeft, fruit de mer en visschotels. Bestel via 050 41 33 18 of kom langs in de Van Marlandstraat 26 in Blankenbergen. Vishandel Simon voor de beste kwaliteit en service tegen een betaalbare prijs. Volg ook onze Facebookpagina voor de dagelijkse promoties. Vishandel Simon.
3: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met Kalier Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
4: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit?
2: Kom dan naar Fondue & Co. Het Keteltje.
4: Bij Fondue & Co. Het Keteltje kan je zowel à la carte genieten...
2: of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue.
4: Kies voor ons fondue-menu aan €50 per persoon, vanaf 2 personen. Bestaande uit een voorgerecht, hoofdgerecht met keuze uit vlees, vis of kaasfondue en een heerlijk dessert.
2: Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken en reserveer jouw tafel vandaag nog via 0477 679 627. Bij Fondue & Co. Het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, zijn we tijdens de vakanties alle dagen open.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: Bij twee ongevallen op de snelweg de E403 ter hoogte van Kachtem in Izegem zijn afgelopen weekend 6 mensen gewond geraakt, van wie 2 een tijd lang in levensgevaar verkeerden. Politie en parket die zoeken 3 mannen en een getuige na een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende, waar eind oktober een dertiger met een baseballknuppel werd aangevallen en een tijd lang in levensgevaar verkeerde. De 3 verdachten die zouden tussen de 25 en 35 jaar oud zijn. Oppositiepartij Vlaams Belang stelt voor om op de luchthaven van Oostende een extra gesloten terugkeercentrum te bouwen, waar volgens de partij mensen zonder geldige verblijfspapieren massaal zouden moeten worden vastgehouden. Een voorstel dat doet denken aan het Amerikaanse migratiebeleid. In Oost-Tuinkerke is het eerste expertisecentrum voor zwangerschapsverlies in Vlaanderen geopend, dat een centraal aanspreekpunt wil worden voor iedereen die met zwangerschapsverlies werd geconfronteerd en dat mensen wil begeleiden naar de juiste ondersteuning. Het Zwin Natuurpark in Knokke-Heist bestaat 10 jaar en vierde dat met een festival. In die periode bezochten 1,1 miljoen mensen het park, dat daarmee een van de belangrijkste toeristische trekpleisters aan de kust is. En het feestweekend stond volledig in het teken van natuurbeleving. In Oostende is het project Proper Strand Redders voorgesteld, waarbij mooimakers en de kuststeden Oostende en Blankenbergen deze zomer inzetten op zichtbare sensibilisering en positieve gedragsbeïnvloeding op het strand.
2: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
0: Classics, de muziek van jouw leven.

0: niet kunnen praten of je handen gebruiken? Met Skill bedien je je huis en computer handenvrij en communiceer je met symbolen zonder alfabet. Meer zelfredzaamheid, langer thuis, meer vrijheid. Ontdek gratis de mogelijkheden op www.skillate.com.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.

Je kan er boeken kopen die je hier heel zelden vindt. Je kan er langs de grachten lopen, je haar los in de wind. Je kan er uren slijten, de parken zijn er groen. Je kan er naar Van Gogh gaan kijken, dat zou je eigenlijk...

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
2: Na een bewogen match tegen een agressief Egyptisch elftal kloppen de Rode Duivels af op een gelijkspel 1-1. Het is Romelu Lukaku die de Belgen na 68 minuten nagelbijten op gelijkspel bracht. Hij dwong eigenlijk een own goal af na amper 20 seconden op het veld. Maar goed, own goal of niet, dat telt allemaal niet. 1-1 is de stand. Er werd uitbundig gevierd in Brussel na de stunt van Lukaku, maar het zal toch beter moeten nog in de toekomst. Een school in Kortrijk blijft dicht na een virusuitbraak op bosklassen. Ongeveer 30 leerlingen en leerkrachten zijn ziek geworden nadat ze tijdens bosklassen in hetzelfde gebouw verbleven. Bij minstens één patiënt is de besmetting met het norovirus vastgesteld. Dat is uiterst besmettelijk en veroorzaakt symptomen zoals braken en hevige diarree. De leiders van de belangrijkste industrielanden zijn de volgende dagen samen in het Franse Evian voor de G7-top. Amerikaanse president Trump had gisteren al een ontmoeting met zijn Franse ambtsgenoot Macron. En vandaag sluit ook de Oekraïense president Zelensky aan om te overleggen over de oorlog in zijn land. De meesten vrezen dat hij weer geld gaat vragen. In Nederland is acteur, presentator en kunstenaar Wim T. Schippers op 83-jarige leeftijd overleden. Schippers was een invloedrijke stem in de cultuurwereld en leende in de Nederlandse versie van Sesamstraat decennia lang zijn stem aan het iconische personage Ernie. En Elise Mertens heeft de openingsronde van het grastoernooi in Berlijn overleefd. Na een moeizame start tegen een Russische opponent knokte de Belgische zich knap terug en won de wedstrijd in 3 sets met 1-6, 6-3 en 6-0. We beginnen bewolkt met mogelijk lichte neerslag, maar na de middag komt overal de zon erdoor en wordt het vrij zonnig tot 25 graden. De dagen daarna beloven tropisch warm te worden, al stijgt ook de kans op een plaatselijk onweer.
1: Classics. Jouw classics. Jouw muziek.

Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.